Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah!
3: TRL! TRL News.
4: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut Vias. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
5: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
4: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Spafun, genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL.
4: TRL News.
6: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten, dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
7: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
6: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Ja.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
7: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
6: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: jij wat loonwerk is, hakselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is een publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music, this is TRL.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.

Sentival 2026. Het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de

0: begint knallen vanaf middernacht tot 3 uur. Tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: dos, tres, cuatro.
1: You ready, baby? Hang on.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. Daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenouw.
6: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
5: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
7: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. Van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
5: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomerswarm.

Festival 2026. Het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de beste beats van DJ

0: tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be
3: TRL takes you back.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
5: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8 de finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
7: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddie Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. Van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
5: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: Oh yeah! TRL News.
5: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Hoort Anne Berger van de federale politie.
6: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
5: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB in de tijd. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. In Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden blussen. Dat melden Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal 9 gewonden. Een 1000-tal brandweerlui proberen de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

0: Welkom bij Pleasure Radio DRL. Ik ben alvast tot 11 uur bij je. En je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90s, zeros, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
0: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Kluis van Testaankoop.
7: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groente, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. Hopen dat het ook zo blijft.
6: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee, dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken ook nog altijd naar mensen onder het puin. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

geef er weer een lap op je Pleasure Radio TRL met een gouden greep, zeg maar, uit de 90s, zero's, de beste dance en ook retro. Via 105.6 en 106.9 FM, maar ook in gans die provincie Oost-Vlaanderen op DAB+ kanaal 10C en natuurlijk ook wereldwijd via stream.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

achterop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance Tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van Testaankoop.
3: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
2: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort een van hen.
4: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
2: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft wel een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.

zaterdagmiddag, even over 12 uur. Welkom in de Zotte Zaterdag. Brian, bedankt voor de morning run. Wij zijn weer vertrokken voor de Beats at Noon at Weekend.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL takes you back.

Hey, fijne middag allemaal. Eten we samen een boterhammetje op? Of heb je een lekkere lunch klaargemaakt? Wel, we gaan er samen van genieten. Ik ga zorgen voor de nodige beats en dan komt dat helemaal goed.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Centival 2026, het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de

0: middernacht tot 3 uur. Tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Wat was dat weer al genieten van dat verwend momentje in het eerste deel van de Beats at Noon at Weekend. Het nieuws en het weer dat komt eraan en wij zijn er zo terug.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens De Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
2: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
3: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper Thibaut Courtois, de kapitein Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen. De enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.

vrienden, welkom terug in de Beach at Noon at Weekend. Het tweede deel, ook weer veelbelovend. En we zijn onderweg naar de Super 50 met Thierry de Smet vanaf 2 uur. Maar eerst nog een uurtje samen met mij.

TRL, Pleasure Radio. Het is altijd genieten op zaterdag, jawel. Op zaterdag, zoals dat wij hem altijd noemen. Straks om 2 uur is hij er, Thierry de Smet. Met zijn Super 50. Zeker een aanrader.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Sentival 2026. Het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de beste beats van

0: middernacht tot 3 uur. Tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

was weer een verwend momentje om u tegen te zeggen, nietwaar? Het einde was dit van deze Beats at Noon het weekend. Wij zijn er maandag terug voor een nieuwe Dance for Dance vanaf 1 uur. Nu gaan we over naar Thierry en de Powerline Super 50. Fijn weekend!

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een steppe aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 uur aan de IJzerlaan. De steppe raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Door de extreme hitte zal het wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot 40 graden. VS-correspondente Grete Keijzer.
6: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. We willen de mensen hier zo lang mogelijk weg. Houden. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
5: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor festivalgangers van Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht. En daarom is de festivalorganisator niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden en maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.

0: Smit.
1: Goedemiddag en welkom bij een echte retro-parade, mijn lieve Rode Duivels fans. Die weer zo gelukkig zijn sinds, ja, deze week, s'nachts. Toch tenminste, de eerste 70 minuten niet echt, maar enfin. We laten het erbij. We zijn gelukkig. Laten we het daarbij houden. Wij mogen lekker de wedstrijd spelen. Dinsdag aanstaande om 2:00 s'nachts in het Seattle Stadium tegen de USA. Het zal geen makkelijker worden, maar goed. Dat is nog geen enkele match geweest blijkbaar van ons. We zijn niet zoals Spanje of Frankrijk die gewoon overlopen over onze tegenstander. Nee. Weet je waar we wel gaan overlopen? Dat zijn over de 50 beste hits van 20 jaar geleden. Want tot en met 4:00 hoor je hier de 50 populairste hits. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weilem Muziekblad, joepie. Dit is de jaargang 7, aflevering 308 hier bij TRL Pleasure Radio. Het is de editie van 4 juli 2006, met administratie van deze week. 7 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 29 stond. 12 stijgers, 9 stationaire platen. We hadden te maken met 22 dalers. 20 Belgische producties, waarvan er 10 in onze eigen taal waren gezongen. En ook tussendoor 4 ex-nummer 1 hits. Bedankt aan Erik de Valk. Hij is er aanstaande maandag weer terug. En wij gaan nu kijken hoe de top 3 er van de vorige week zaterdag uitzag.

vorige week zaterdag hadden we op nummer 3 nog Crazy van Knox Barkley. De nummer 2 die was voor Lordy en Hard Rock. Halleluja. Ja, klinkt een beetje uit. Ik weet het, sorry. En op nummer 1 hadden we voor de 6e week Marco Borsato. Voor hem kleurde alles rood, net zoals afgelopen week. Woensdag kleurde ook hier Vlaanderen en België volledig rood. Dankzij de winst tegen Senegal uiteraard van onze Rode Duivels. Dus dinsdagnacht om 2 uur gaan wij paraat staan in het Seattle Stadium in de USA tegen de USA. Ja, voor eigen publiek zal het niet makkelijk zijn. Voor ons is het wel makkelijk. Gewoon zeggen, 7 nieuwe binnenkomers, waarvan de eerste nieuwe zometeen eraan begint. Op nummer 50 gaan het al meteen.

0: Godzijdank voor de meeste mensen.
1: De enige echte, oh, oh, 50 op een rij.
0: Beste hits van 20 jaar geleden.
1: Met Thierry de Smet. En de hits die jij herkent.
0: Allee, de meeste herkennen we toch, hè? Of niet?
1: De Powerline Super Top 50 op Radio TRL.
0: De eerste nieuwe binnenkomer die was weggelegd voor Belle Perez. Jawel, onze Spaanse Belle Perez en Ave Maria. Die eind jaren 90 in België heel bekend werd hier, Belle Perez. Dankzij haar deelname en de preselecties voor het Eurosong Festival. Waarmee ze opviel met haar mix van pop en Latin invloeden. De eerste grote hitsingle was dus voor die preselecties van het Eurosong Festival Hello World. Waarmee ze meteen de toon zette voor haar zonnige Zuiderse popstijl. Doorheen de jaren groeide ze uit tot een vaste waarde in de Vlaamse en Nederlandse hitlijsten. Vaak met nummers die een warme, mediterrane sfeer uitstraalden. Ave Maria is een opvallende interpretatie van het klassieke gebed dat doorheen de muziekgeschiedenis al in talloze versies is uitgevoerd. Belle Perez heeft het nummer een moderne, emotionele popballadsbenadering met veel nadruk op haar krachtige stem en de gevoelige interpretatie. De productie blijft bewust sober, zodat de zang en de melodie volledig centraal staan. Het nummer toont een andere kant van Belle Perez. Weg van de uptempo, Latin pop en meer richting ingetogen en klassiek geïnspireerde muziek. In België kreeg de song airplay en werd ze vaak geassocieerd met speciale televisieoptredens en liveconcerten. Ave Maria past dus in die periode waarin artiesten regelmatig bekende klassiekers opnieuw interpreteerden voor een breder publiek. Belle Perez die heeft trouwens zondag jongsleden voor de eerste keer opnieuw opgetreden nadat haar man een paar maanden geleden overleed. En dat heeft ze gedaan bij een bevriend radiostation op de Foute Party, waar ik nu niet de naam van ga noemen. Ja, we gaan het gezellig houden natuurlijk. Belle

0: for the love of music. This is TRL.
1: I'm a coward without courage. Dit was de winnaar van 2003, Pop Idol. Peter Evraar met deze single Coward verdween hij na 9 weken. Er komt ook een einde aan het verhaal van deze cover van Rick Astley. Oftewel, de versie van Denzel en DJ Frank. My Arms Keeps Missing You. Ja, we gaan ze missen. Na 10 weken gaan ze eruit.

Het verhaaltje is wel echt mooi geweest. Take me home, wel, dat gaan we dan doen. Na 11 weken mag ze naar huis. Ik ben zo sprakeloos van dit nummer dat ik na 11 weken toch ook maar salutjes zeg. Miss Mars, speechless, salut. Hey. Ooit een hit in de jaren 80. En ook een hit in 2006. Maar nu niet langer meer. Living on Video, Paquito, moeten we laten gaan na 12 weken. Je rare titel, Untis, Untis, Untis, maal 3 dus, kwadraat of zoiets, Bloodhound Gang. 20 weken lang was het een heerlijke hitsingle.

dat is nummer 7 die we buiten smijten en meteen ook de laatste. Het mocht heel, heel lang duren voor deze dame. Kelly Clarkson, Because of You. 1

0: En nieuw binnen op nummer 43. En wat blijkt nu? Het is al gedaan met het nummer. Bijna toch. Dus
1: Motherfuckers! Go!
0: Ja, als je zo'n titel hebt, go. Ja, dat betekent ook dat het niet veel potten gaat breken. De Retro Project. Vorige week dus nieuw 43. Vandaag op nummer 46 gestrand. 7 nieuwe binnenkomers. Eerst heb je al gehad op nummer 50 voor Bella Perez. De tweede nieuwe binnenkomer, die komt er nu aan. Hey, en dat is een bonkerzulle.
2: Het is tijd voor een nieuwe in de Bauerlijst. Van top 50.
0: 43, daar staat onze, laat ons maar zeggen, tweede nieuwe binnenkomer. En die noemt The Color of the Harder Styles. En die is van Showtech. Showtech werd trouwens in 2001 opgericht door de broers Wouter en Sjoerd Janssens in Nederland. En groeide eerst uit binnen de hardstyle scene, voordat ze later ook internationaal succes kregen in de EDM world. Hun vroege werk stond vooral bekend om zware kicks, melodische opbouw en een duidelijke focus op de

0: hardere kant van dance. Met The Color of the Harder Style brengen ze een echte ode aan de hardstyle cultuur die midden jaren 2000 volop in de ontwikkeling was. Het nummer werd al snel een anthem binnen de genre en vat perfect samen waar hardstyle toen voor stond. Energie, emotie en massa's euforie op de dansvloer. Dit nummer werd trouwens ook gebruikt door Defcon 1. Goed, toen was er nog een tijd dat Defcon 1 doorging. Die Defcon, want ja, je weet het, 2 weken geleden werd het afgelast wegens de hittegolf. Dus ja, een beetje jammer. Mocht het dan een magere troost zijn, wel kijk, hier heb je dan een beetje de anthem van de allereerste Defcon uit 2006. Hier is Showtech en The Color of the Harder Style. Vrienden, dit is het tweede nieuwe binnenkomer. En wat voor een?
1: De Super 50 Nieuw. Nummer 43. The Colors of the Harder Style.

0: Rustig, Jerry. Onze studio heeft een beetje van de warmte. Onze airco is blijkbaar uitgevallen, waardoor onze apparatuur allemaal een beetje warm heeft. Hey, of komt er misschien door deze gapper toestanden? Hakka, hakka, hakka, zo noemen we dit. Lekker, lekker, lekker. Frozen Flame van Jekyll and Hyde. Het is vandaag onze derde nieuwe binnenkomer. We vinden ze terug op nummer 43, die Jekyll and Hyde. Het is een Nederlandse danceproject alweer rond producer Maarten Voorwerk. U kent Voorwerk ook nog, want die stond een paar weken geleden nog in de lijst met Cambodia. En dat doet hij samen met DJ Ruud van Iperen. Dat midden jaren 2000 uitgroeide tot een van de belangrijkste namen binnen de opkomende jamstyle scene. Ja, dat hebben we wel gemerkt dus. De eerste releases verschenen rond 2005 met die underground tracks zoals Kick This One en Precious Dreamer. Maar de echte doorbraak kwam in 2006. Frozen Flame werd erbij hun eerste grote hit en groeide uit tot een van de tracks die van jamstyle hype in de lage landen mee op gang hield. Het nummer werd later opgenomen op een album, The Album, uit 2007, waarmee ze hun succes verzekerden en verzilverden. Muzikaal is het een typisch mid-2000 jump- en hardstyle plaats met een stevige kick, hoge energie en een melodische synthlijn die meteen blijft hangen. In die periode werd de track veel gedraaid in clubs, op danscompilaties en in het beginnende YouTube en TMF-tijdperk, waar jumpstyle enorm populair werd bij de jongeren. Frozen Flame bereikte in Vlaanderen de top 10 en kreeg ook in België heel veel airplay. Dan was het daar iets bescheidener aanwezig in onze hitlijsten. Ja, hou die track maar een keertje in de gaten de komende weken. Ik denk dat die gaat stijgen als een raket. De track die wordt vaak gezien als een van de nummers die de commerciële doorbraak van jumpstyle meer vorm gaven. En toen was het hek van de dam, want die Frozen Flame, daar bleef het niet bij. Jekyll and Hyde hadden nog meer grotere hits, maar dat is voor later in onze lijst van de Powerline Super 50. Bedoel ik niet vandaag, maar later de komende weken dus ga je nog meer horen van die Jekyll and Hyde. Derde nieuwe binnenkomer dus op nummer 38 met Frozen Flame. En op 37 nog meer nieuwe binnenkomers. Dat is weer zo'n lekkere dansplaat. Wil je hem horen? Oké, stay tuned hier. Je hoort hem uiteraard hier bij TRL Pleasure Radio. Terwijl we toch met nieuwe binnenkomers bezig zijn, laten we dan ook maar de vierde erbij nemen. Want die entert vandaag onze lijst op nummer 37. Dat is een nummer voor Carnival. Ja, misschien niet zo bekend, maar hun single Not Over Yet. Ja, dat is een pareltje. Want achter die versie van Not Over Yet zit een dansproject dat inspeelt op een van de meest iconische transplaten. Transplaten uit de jaren 90. Oorspronkelijk van Grace. Het origineel uit 1993 groeide uit tot een echte klassieker binnen de Britse en Europese trance scene. En werd later talloze keren geremixed en opnieuw uitgebracht. De Carnival-versie brengt het nummer in een moderne mid-2000s dancejasje met stevige beats en een meer clubgerichte productie. Het resultaat is een mix van nostalgie en eigentijdse energie. Iets wat in 2006 bijzonder goed aansloeg in de danswereld. De herkenbare melodie van het origineel blijft centraal staan, maar het wordt ondersteund door een strakkere, meer opzwepende groove. In clubs en op dancezenders werd het nummer vaak opgepikt, zoals hier bij TRL uiteraard. Het is een beetje een update van een echte klassieker. Ook in Vlaanderen kreeg de track airplay binnen het danslandschap. Het paste hij perfect binnen de revival van de 90 trance invloeden in die periode. Not Over Yet is zo'n nummer dat zowel oudere dansliefhebbers als nieuwe clubgangers wist te verbinden. Het toont hoe sterk bepaalde melodieën blijven en zelfs jaren na een oorspronkelijke release. Carnival met Not Over Yet, vandaag de vierde nieuwe binnenkomer. En wij verwelkomen hen met open armen op nummer 37. Geniet ervan.
1: In de Super 50.
2: Nummer 37.

Nieuwe binnenkomer in onze lijst, die voor Spring. En nog een paar hete zomers. Vijfde nieuwe binnenkomer. Ja, we hebben er zeven, dus ze volgen elkaar een beetje snel op in de onderste regionen van onze hitlijst. Die Spring werd begin jaren 2000 opgericht in Vlaanderen en groeide uit tot een van de populairste tiener- en popgroepen van dat moment. Met een sterke link naar de gelijknamige tv-reeks uiteraard op Catnet. De groep die bracht een reeks toegankelijke pop- en dansnummers uit die vooral mikten op een jong publiek met veel energie en herkenbare refreinen. De allergrootste single was Te Min voor Anja en uiteraard ook waar het allemaal mee begon, Spring, hemzelf dus. Ze scoorden meteen in België gigantische grote hits. En om ook deze, nog een paar hete zomers, past dus perfect binnen de typische Spring sound. Vrolijke pop met een zomerse luchtige sfeer en een meezingbaar refrein. Het nummer draait hier rond genieten van de zomer, vrijheid en het gevoel dat je nog niet klaar bent om het seizoen los te laten. In die periode was Spring overal aanwezig via televisieoptredens en de bijhorende films, waardoor hun muziek een heel breed publiek bereikte. Ook in de Belgische hitlijsten was de groep een vaste waarde met meerdere singles die hoge noteringen haalden. De combinatie van muziek en televisieserie maakte Spring tot een echt popfenomeen in Vlaanderen. Nog een paar hete zomers is zo'n nummer dat meteen nostalgie oproept bij wie opgroeide in de vroege jaren 2000. Spring, de

0: heb zo'n klein beetje het gevoel dat het daar misschien wel wat frisser is. En dat we daar kunnen genieten van het ijsje. En een beetje plonsen in die kleine, dat klein zwembadje die daar ligt. Hoe noem dat ook alweer? De Noordzee of zo?
1: De Barbecue op FM. De Pamela Anderson.

0: Kijk, dit is nu precies waar Radio TRL voor staat. Dance, dance, dance en nog een keertje retro dance op je radio. TRL, your pleasure radio. Ook in de zomer lekker warm. Of in andere gevallen soms lekker cool. Ja. Heerlijke plaat dit. Mash en Somebody's Property. Hier bij TRL Pleasure Radio in onze retro parade. Gaat het goed, want vorige week zaterdag nu op 37. En nu met 5 plaatsen winst op 32. En daarvoor hadden we onze 6e, ofwel op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. En dat was ook al zo'n lekkere dansplaat. Het was de plaat die voor Domino noemde. En het was een nummer van Oxia. En Oxia is eigenlijk de Franse producer Olivier Raymond. Die sinds de jaren 90 actief is binnen de techno- en house scene. En deel uitmaakte van de invloedrijke Franse elektronische golf. Naast namen als Laurent Garnier en DJ D bijvoorbeeld. Hij begon zijn carrière in de jaren 90 met releases op underground labels. En bouwde stap voor stap een stevige reputatie op in de internationale clubs. Domino verscheen in 2006 en groeide uit tot een van zijn bekendste tracks. En werd hij pas later echt een klassieker binnen de elektronische muziek. Het nummer is opgebouwd rond een hypnotiserende muziek, minimalistische groove en een diepe baslijn en subtiele opbouwende percussie. Zonder grote vocal hooks of commerciële elementen weet de track toch nog een sterke spanning vast te houden. En typisch voor de meer pure techno van die periode. Domino, Oxia, op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer in onze lijst op nummer 33. Straks de hoogste nieuwe binnenkomer. Ik heb ook nog een overzichtje tussen nu en 4 uur van de Billboard Hot 100, de Amerikaanse hitlijst. En ook kijken we wat de meest gestreamde plaat was in Europa. Hey, zullen we dit misschien nu eerst doen? Dan zijn we daar vanaf, hè?
1: Hier die ergebnissen.
2: En maintenant les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Heel wat streamplatforms die bieden hun cijfers aan. En daaruit kunnen we een top 5 samen bundelen. En wel, in die meest gestreamde platen van afgelopen week staat op nummer 5 die goede oude klassieker van Michael Jackson en Beat It. Dracula van Tame Impala. Op 4. Nog een nummer van Michael Jackson. Ja, dat komt allemaal door die film natuurlijk. Billie Jean, die stijgt opnieuw van 6 naar 3. Blijven hangen op nummer 2. Olivia Rodrigo. En The Stupid Song. En we hebben een nieuwe nummer 1 in de lijst van de meest gestreamde platen van afgelopen week. Ja, het kon niet uitblijven. Het is het nummer die gespeeld werd als de opening van het WK 2026. Het is uiteraard Shakira en Burna Boy. Hier zijn ze met Dai Dai Dai. Ik vind het allemaal een beetje Dai Dai Dai.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Hi, this is Shakira, and you're listening to my favorite radio station.
11: Hi, this is Shakira.

0: Walk away, walk away. Niks te walk away. Ik blijf hier gewoon.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de powerline. Super top 5 to 5.
0: Inderdaad, vrienden. En dat is de hoogste hier binnenkomen, want die heb je nog de hoed van mij. Ofwel de 7e. Maar eerst nog vertel dat we net nog nummer 30 hadden. Mac featuring Leo Sayer. En Thunder in my heart again. Van 23 naar 30 nu in een 16e week. Ze gaan richting huiswaarts. Ja, ze gaan richting donder. Want ja, misschien kunnen we dat volgende week allemaal meemaken als we de hittegolf weer hebben. Wat donder en bliksem. En ja, dan hebben we een gratis lichtshow natuurlijk. Dan lijkt het wel of we in een discotheek zitten. Het kan. Maar goed, nu eerst de eerste nieuwe binnenkomer. Wat zeg ik nu, de eerste? Nee, ik begin een beetje de warmte te voelen. De hoogste nieuwe binnenkomer. En die hoogste nieuwe staat op nummer 29. Het is Once in a Lifetime van The Groove Cats. En die Groove Cats was een Belgisch danceproject dat midden jaren 2000 inspeelde op de populaire mix van house, disco en funky club music. Zoals bij vele dansprojecten uit die periode bleven de producers liever op de achtergrond en stond vooral de muziek centraal. Met Once in a Lifetime Groove brengen ze een aanstekelijke houseplaat die draait rond positieve vibes, dansen en samen genieten van de muziek. En die mensen, die zijn de Groove Cats. Die track is opgebouwd rond een funky baslijn, waar warme pianoklanken en een ritme dat meteen uitnodigt om de dansvloer op te zoeken. Ja, en met mijn houten schoenen, vrees een beetje voor. 2006 was Vocal House bijzonder populair en deze plaat sloot daar perfect bij aan. Met de productie die zowel in de clubs als op de radio goed tot zijn recht kwam. Ook in Vlaanderen kreeg het nummer de nodige aandacht en wist dat een plaats te veroveren in de Powerline Super 50. What Once in a Lifetime Groove vooral onderscheidt, is een combinatie van een zomerse sfeer en een tijdloze house groove die ook vandaag nog fris klinkt. Hoogste hier binnenkomen op 29 vandaag dus. Deze Belgische track van de Groove Cats en Once in a Lifetime Groove.
1: Het

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 uur aan de IJzerlaan. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Maar door de extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
6: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken en tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: This radio program is intended for broadcast with balls to the wall.
9: Goedemiddag en welkom in het tweede uur. En ook vooral mijn excuses voor de vreemde versie van Henkie met zijn lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Want ja, we draaiden hem in de dance remix version. Ja, hey, hallo. Volgende week zal ik de originele weer draaien, want ik heb hier al berichtjes gekregen van what the hell is dat met dat zo leuk nummer van de Henkie, lief klein konijntje. Waarom is dat zo verkracht? Ja. Het konijntje is waarschijnlijk ook verkracht, weet ik veel. Is al lang opgegeten. Het nummer is 20 jaar oud. Henkie. Hij steeg van 42 naar 23. Welkom trouwens in het tweede uur. Straks nog een overzicht van de USA Billboard Hot 100. Uiteraard gaan we naar onze 3 beste toe. En moeten we nog wat doen voor de rest? Behalve supporteren voor de Rode Duivels? Jazeker, hè? De top 3 van vorige week zaterdag nog aan u voorstellen.

Podiumplaatsen van vorige week zaterdag waren op nummer 3 brons, Gnarls, Barkley en Crazy. Zilveren medaille was voor Lordi en Hard Rock, halleluja. En voor de 6e week op nummer 1, Marco Borsato. En vandaag is rood, zal hij in deze week 20 jaar geleden nog altijd op nummer 1 staan? Wel, tijd zal raad brengen. Je hoort het omstreeks 3:15. Dan draaien we nieuwe podiumplaatsen. De nieuwe medailles worden dan uitgereikt. En hopelijk mogen we ook aan onze Belgen een medaille uitreiken. Zelfs brons zou ik al tevreden mee zijn. Aan het ritme dat zij spelen, zou het al een verdiendelijke medaille zijn. Denkt u niet? Jawel. Hey, de Queen of Pop komt eraan op 22. Welkom in het tweede uur van de lijst der lijsten. Jouw retroparade hier op zaterdagnamiddag. Goedemiddag.

the queen of pop hier bij TRL Pleasure Radio. Mrs. Madonna. 780 miljoen is deze dame waard. Echt waar. Ze neemt voetballen om 3 uur 's nachts en is samen met een man die 38 jaar jonger is. Dit is dus Madonna op haar 67ste. Eergisteren kwam haar nieuwe plaat uit, Confessions 2. En Madonna zuigt opnieuw alle aandacht naar zich toe. Dat doet ze naar goede gewoonte door uiteraard te shockeren. Maar ook door haar fans nog eens een glimp van haar echte leven te gunnen. En dat leven is gevuld met vooral popcorn, slapeloze nachten, bidden tot God en haar droomman Akeem Morris. Volgens Madonna is ze in tijden niet meer zo gelukkig geweest. Maar wel, ik geloof haar zie. Kijk, soms geloof ik haar niet en nu geloof ik haar wel. 20 jaar geleden was ze ook gelukkig, want toen had ze een dikke hitsingle hier in Vlaanderen, maar ook in de Hanse wereld uiteraard. Madonna met Get Together. Ze stond er 3 weken in onze lijst van 20 jaar geleden, onze retro parada. En vandaag blijft ze gewoon hangen op nummer 22. De zomerseditie van TRL Pleasure Radio. De Powerline Super 50 op zijn zomers dus. En het kan alleen maar warmer en warmer worden hier als je blijft luisteren tot 4 uur. Ja, je mag natuurlijk langer luisteren, maar hier is de zon. Hier krijg je de ijsblokken gratis door je radio gestuurd. Met Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Hier is hij met Mascanada. Ja, voor het is echt zomer.

Lekker Jesse Dungy bij TRL Pleasure Radio. De zomer wordt alleen maar beter en beter. En ook de hits die worden alleen maar beter en beter. U kent het, hoe kleiner het nummer wordt, hoe groter en gigantischer de hit. Deze is goed op weg, want tussen ons gezegd en gezwegen is vandaag... Yep. Het is de allersnelste stijger in de lijst van 20 jaar geleden. 29 plaatsen winst. Vorige week zaterdag nieuw op 45. En nu doorgestoten nummer 16. Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas. En Mascenada. Heeft er soms iemand een klein Parijsblokjes voorbij? En een ventilator misschien? Want de airco is uitgevallen in de studio. En het is hier bakken.

0: voor dit nummer gaan. Mogen meer brullen uit volle borst binnen een paar weken. Daar twijfel ik een beetje aan, maar toch moeten we positief blijven. Onze Rotterdam Duivels uiteraard steunen. We are the champions. Zou kunnen als we natuurlijk al onze wedstrijd nog winnen. Maar zullen we eerst beginnen met aanstaande dinsdag. 2:00 s'nachts. Voor ons natuurlijk een beetje een nachtelijk uur. Inter is het gewoon in de namiddag. In het Seattle Stadium zullen onze Rotterdam Duivels dus aantreden tegen de Verenigde Staten. We duimen in ieder geval uit volle borst. En waarschijnlijk voor de match zal ik dit nummer een keertje draaien. Dat van die rare kikker dus. Hè? Frog. Kikker. Ja, hoe noemde onze kikker ook alweer hier in Vlaanderen? Plons, ja, tuurlijk. Plons, de gekke kikker. Wel, hier was het Crazy Frog en we are the champions. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, ik ben echt over mijn woorden te struikelen. Er komt al de hitte hier. Onze airco is dus kapot. En ja, oké, we maken het best van. De ramen die staan compleet open. Ik heb ondertussen wat ijsblokjes in mijn Cola Zero gedaan. En voor de rest moet het allemaal wel lekker lukken. Weet je met wie het ook wel zou kunnen lukken? Trouwens, die champions van de Crazy Frog, die steeg wel van 14 naar 10. En daarmee zijn we dus bij de 10 beste aangekomen. Met op nummer 9.
1: Hi, this is Nelly Furtado and you're listening to my favorite radio station,
0: ZFL. Ook Man Eater die haalt de hoogte in. Van 13 vorige week zaterdag naar, waar stond ergens, vrienden?

0: Nelly Furtado hier bij TRL Pleasure Radio op deze zonnige zaterdag. Tussen 2 en 4 elke zaterdag hoor je de 50 beste hits van 20 jaar geleden in onze retro-parade. En die Nelly Furtado die maakte een goede beurt. Ze stijgt met 4 plaatsen van 13 naar nummer 9 in onze lijst der lijsten. Ja, er zijn een paar mensen die happy zijn vandaag, die hun verjaardag mogen vieren, die kaarsjes mogen uitblazen. Onder andere onze ex-voetballer van de Rode Duivels, Emile Mpenza, wordt 48 jaar. Ook de zanger van Zij Dronk Cola met een rietje, mijn Sofietje. De Nederlandse Johnny Lyon, die wordt er 85, maar dat is nog niet de oudste die we hebben. We hebben nog eentje, maar hij overleed wel 5-6 jaar geleden in 2020. En dat is Bill Withers, die wordt 87 jaar. Mocht je Bill Withers niet, toevallig niet kennen. Ach, die man heeft zo'n zomerse plaat gemaakt. Ken je niet? Nou, deze hit was bijvoorbeeld van hem. Ik vind het zo raar, maar als ik dit nummer hoor, dan hoor ik altijd in de verte. Ik durf er niet, ik durf er niet, ik durf er niet. Kijk, ik moet luisteren. Ik durf er niet, ik durf er niet. Nee, ja toch? Maar hij had nog een veel betere hit die echt zomers klinkt en dat was deze.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Ja toch.
1: It's not warm when she's away.
0: Bill Withers dus, mocht hij nog geleefd hebben, hij zou er vandaag 87 zijn geworden. Maar die hier nog wel in leven zijn, dikke proficiat.
2: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
3: Met Jerry de Smet.
4: Cabaret time.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: And we're back.

0: 2006 was een fantastisch jaar voor de K3'tjes. Net zoals ook 2026 nog een fantastisch jaar was voor die originals. Maar diezelfde originals die scoorden reeds in 2006 dus. Met deze ja, ja, jippie, jippie, ja, ja, jee. Ja, dat is dus de titel van die plaat. Twee plaatsen winst nu van 8 naar 6 in hun derde week notering. Zou het een nieuwe nummer 1 hit kunnen worden in de toekomst? Ja, wij gaan dus terug naar het verleden. Het is soms een beetje ingewikkeld om het uit te leggen. Maar K3'tjes, ja, ja, jippie, jippie, jee, staat nu op nummer 6. In tegenstelling tot 2026. Ah, laat maar zitten. Het wordt ingewikkeld.
1: Weather update.
0: Hoe ziet het er allemaal uit voor vanavond? Wel, u ziet de prachtige zon uiteraard. En vanavond en vannacht is het eerst nog licht bewolkt tot helder. Maar later neemt de bewolking toe. De minima liggen tussen de 13 en de 18 graden. Aan zee is het nog niet wat frisser, maar dat weten we. Rond de 16 graden in de centrale streken dan. De matige wind uit westen wordt zwak en krimpt naar zuidwest tot west. Morgen dan krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Vooral in het noorden en het noordoosten is er kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen de 20 graden en de 26 graden. De wind waait eerst zwak en later matig uit het noordwesten. Maandag dan wordt het vrij zonnig. Met enkele hoge wolken in het binnenland ook wat stapelwolken. De maxima zullen maandag schommelen tussen de 23 en de 27 graden over het hele land. En als ik kijk naar de TRL antennemast, daar zie ik op dit moment 25 graden.

0: Zon, zee en vooral cocktails en heerlijk ijskoele muziek hier bij TRL Pleasure Radio. Nou ja, cool. We hadden natuurlijk een beetje zomers met die Juanes en La Camisa Negra. Hij blijft hangen op nummer 5 trouwens in zijn 16e week. Zometeen gaan we naar de USA Billboard Hot 100. Wat waren de 5 bovenste plaatsen 20 jaar geleden in de Amerikaanse hitlijst? Maar voor de Amerikanen is het natuurlijk vandaag een heel speciale dag. Het is vandaag de 4e juli en dat is Independence Day, ofwel Onafhankelijkheidsdag. Ik hoop dat die Amerikanen zo hard vieren dat ze aanstaande dinsdag dus een beetje moe zijn om tegen onze Rode Duivels te spelen. Ja, er is ook een film van gemaakt, hè, met Tom Cruise, Born on the 4th of July. Er zijn een paar mensen die ook willen aankondigen dat het vandaag hun nationale feestdag is.
1: Hi, this is Kelly Rowland wishing you a happy 4th of July.
2: Hey, what's up, it's Sierra. Happy 4th of July.
3: Hi, this is Rihanna wishing you a happy July 4th.
0: Oké, zullen we dan maar even de grote plas oversteken en richting USA gaan?
4: Rock in America,
0: hoe zagen de 5 beste eruit 20 jaar geleden in de USA Billboard Hot 100? Toen stond daar op nummer 5 Redding van Chamillionaire. De nummer 4 die daalde is Going Down. Ja, als je erover zingt. Young Jock. De nummer 3 Promises van Nelly Furtado en Timbaland. En ze hadden een nieuwe nummer 1, want de nummer 1 van vorige week die daalde van 1 naar 2. Hips Don't Lie, Shakira en Wycliffe Jean. En de nieuwe nummer 1 in de USA Billboard Hot 100 20 jaar geleden, die was voor Taylor Hicks. Do I Make You Proud? Wel, meisje, mij maak je in ieder geval proud door voorlopig nog niet in onze lijst te staan van 20 jaar geleden. Maar wel uiteraard de nummer 2 van Shakira en Wycliffe Jean. Hips Don't Lie staat bij ons op 4.
5: Met Thierry de Smet.
6: Yo, what's up? This is Wyclef Jean.
7: Hi, this is Shakira, and you're listening to my favorite.

0: Oké, we gaan het rustig houden. Ik weet dat ik nu niet precies de doorsnee DJ ben. Dat ik nu niet gewoon de rustigste DJ ben. Maar nu, om nu echt te zeggen dat ik crazy ben. Hey, Gnarls Barkley. Ik had wat beter verwacht van u. Crazy! Ja, misschien is hij het zelf wel. Weet ik veel. Misschien is het wel een biografie wat hij hier plotseling op de radio verkondigt. Ik weet, kan je wel vertellen dat het crazy is dat hij er al 8 weken in staat. En dat hij nu ongewijzigd op de 3 blijft staan. Gnarls Barkley en Crazy. Ja, eigenlijk is er in onze top 3 niet zoveel veranderd, want 3 bleef 3.
1: En ook nummer 2 bleef nummer 2.

0: bereikt dus de hoogste positie wat je maar kan bereiken. Ofwel de nummer 1. Hier in Vlaanderen 20 jaar geleden was het nog een beetje afwachten. Want voorlopig bleven ze nog hangen op die nummer 2. Lordi en Hard Rock. Halleluja. Ja, lap, daar gaat mijn stem. Voorlopig vanavond zal er dus niks meer worden wat de uitleg betreft. Maar ik probeer het nog tot en met 4 uur nog vol te houden. Nou, ik moet niet zoveel meer zeggen natuurlijk. Hè. Ik moet denk ik nog de nummer 1 aan u laten verkondigen als het ware. Die nummer 1, wel, die stond 20 jaar geleden inmiddels voor de 7e week op nummer 1. Zijn naam is Marco Borsato. Zijn hitsingle was rood. Ja, rood, zo kleurt heel Vlaanderen hopelijk aanstaande dinsdag. Als onze rode duivels winnen tegen de USA. Mag ik jullie bij deze nog allemaal een prettig, vooral zonnig weekend toevertrouwen. En veel plezier met de barbecue. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het raam dus opengezet omdat onze airco hier in pannen is gevallen. En ik ruik niks anders dan lekkere sappige satéetjes, kipfiletjes, worstjes, chipolatatjes. Oh. En ik heb voorlopig nog niks, want ik moet nog alles aanleggen als ik thuis kom. Maar even, vanavond is het prijs. Tot volgende week zaterdag. 2 uur zijn wij er weer. Prettig weekend. Doei.
1: De Super 50. Nummer 1.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
3: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
2: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
3: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
2: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
3: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
2: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
4: TRL News.
5: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
6: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds, vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn. Om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
5: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven die oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Elena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Mari Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui en tot 26 graden dan.

De zon zakt langzaam richting horizon, de temperatuur stijgt en de beats worden warmer. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2016.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
2: Sentival 2026. Het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de beste beats van DJ

0: tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
5: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
4: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
6: De komende drie dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
4: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld. De Kazakse Jelena Rybakina in twee sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
7: I have no words actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
4: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.

0: best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
1: Zaterdagavond, tijd om weer die dansschoenen aan te trekken. Laat je lekker gaan, zet het volume wat harder en geniet van de beat in het komende uur. Alleen maar de beste, nieuwste clubmuziek, dat is wat je elke week krijgt hier in Looking for the Perfect Beat op Radio Terel. Your Pleasure Radio. We gaan van start met een aantal deep house tracks. Zometeen Fields Wine van Natema op Transa Records. Daarna Trent van Bushwaka op Sublevel Music. En dan switchen we naar die ene funky house, want we hebben allerlei genres in deze episode. Maar laat ons van start gaan met een track

Juist geteld één funky house track hadden we tussen Deep House en Jacking House. En die ene funky house track was van Hatiros natuurlijk op Space Disco Records. Met Oh Ja van Hatiros dus. Daarna die wat nu aan het uitveden is, of al quasi weg is, Red Out There op Robsol Recordings met simpel Moon. En nu een tweede Jacking House track van Robust op Jack City Records. El Guapaton!

van Robust op Jack City Records. General of Jack van Ramon Valdez Jr. on True House LA. En The People van The Weir and Pilto op Jack City Records. Na de reclame dan Sanido en Aligo van Suzy 4 en Dimitri Saidi op Low Tracks Records. Who Wants to

Want dit is Alan Fitzpatrick. Samen met Selma op He, She, They. Titel van deze track. Hier op Radio TRL. Your Pleasure Radio. Titel van deze track. Rest.

0: Zo, dat was het weer voor vanavond. Dit was Looking for the Perfect Beats met Urban C. Hier op Radio Terrell, your pleasure radio. De technogehalte was hoog. Restless van Alan Fitzpatrick. En samen met Velma was eigenlijk een housetrack, maar dat zou je niet gezegd hebben. Daarna Cold Action van Dest uit Italië, released op Diffuse Reality Records. Drum Tracks, volume nummer 3 van Slime op Soma Records. Simmer Sundays van Motteka en BNGR. RNS Records, onze eigen Belgische RNS Records. Momenteel hoor je M-Talic, dat is de titel van de track van Mark Broom, geleased op Blueprint Records. En dit is dus het einde van deze week van Looking for the Perfect Beat. En dat is nog één track tot aan de reclame. En die ene track is natuurlijk van Chris Leaving op CLR met Higher Things. Bye-bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Sentival 2026, het feest van de zomer. Vrijdag 3 juli, 18 uur tot 21 uur. Afterwork en tapas party. Geniet van heerlijke tapas, zomerse sfeer en de beste

0: trio door het lint knallen vanaf middernacht tot 3 uur. Tickets verkrijgbaar via centival.eventsquare.store. Volg ons op Facebook Party for Muco. Met jouw aanwezigheid steun je de strijd tegen mucoviscidose. Centival 2026. Mis het niet en nodig al je vrienden uit.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang. Al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in dat appartement. De politie probeert een gsm binnen te krijgen om met die man daar te praten. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Dat meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang. Een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytterbroeks gaat voor een goed eindklassement, maar kreeg meteen een tik. Hij verloor wel wat tijd op zijn grootste concurrenten.
5: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
4: Op dit moment is onder meer Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit bezig. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Ayala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld, Ayala staat 32e. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: TRL 90s Mix. DJ Kickens 90s Mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: 90s Forever presents DJ Kickin'.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen. Zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de krant De Morgen verschenen vanmorgen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen, die hij in sociale projecten een kans geeft om zich te bewijzen, ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Klopt allemaal niet, zegt Nobels.
5: Dat is gewoon karaktermoord, dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van het financiën, als je 2 professionele boekhoudkantoren hebt, 2 aparte kantoren die elkaar niet kennen en die doen op een correcte manier, er is geen constructie.
4: Of het parket een onderzoek gestart is, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook om zelf naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Poetin wijst ook op de historische banden tussen de VS en Rusland. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS al gefeliciteerd met 250 jaar onafhankelijkheid. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks nog tegen elkaar. Remco Evenepoel kan leven met zijn 5e plaats na de ploegentijdrit in Barcelona in de ronde van Frankrijk. Jonas Vingegaard was de snelste en pakt het eerste geel voor de Italiaan Ganna, de Sloveen Pogacar, de Spanjaard Ayuso en dus Evenepoel. Die volgt op 19 seconden van Vingegaard.
6: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog 2 zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En het belangrijkste is ook kijken naar het klassementsplaatje. En daar zijn er niet veel mannen voor mij. Het zijn niet toevallig de 2 beste grote rondrenners van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik, ja.
4: Op morgen blijft het peloton in Noord-Spanje voor een rit van bijna 170 kilometer van Tarragona naar Barcelona. De aankomst ligt opnieuw op de Montjuïc. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de 2e startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken en het blijft droog, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon, we halen tot 27 graden. Maandag veel zon en plaatselijk tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 24 graden. En vanaf woensdag zonniger, vanaf donderdag ook warmer.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: DJ Dickens, 90s Mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is 1 iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegas Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
4: TRL.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Domination.

natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.